0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denemarken heeft serieuze ambities om een eigen plek op de Formule 1 kalender te veroveren. Een groep investeerders heeft een miljoenenplan gepresenteerd voor de bouw van een hypermodern circuit dat moet voldoen aan de strengste internationale eisen. Het project heeft de naam Circuit of Denmark gekregen. Het ontwerp is van een voormalig coureur, Alexander Wurts. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het zijn groots opgezette plannen. De nieuwe baan moet ruim 6 kilometer lang worden, krijgt 18 bochten. Daarmee is het direct een van de langste circuits van Europa. Locatie is ook bekend. Dat is het huidige Petborg Park. Dat is vlakbij de Duitse grens. Naast de baan zelf wordt er ingezet op faciliteiten die plek bieden aan 100.000 toeschouwers. Wat de regio dan weer een flinke economische impuls moet geven. Het is een indrukwekkend ontwerp. Het is geen gelopen koers dat Denemarken zijn eigen Grand Prix krijgt. Formule 1 kalender is op dit moment overvol. En de sportdirectie heeft aangegeven dat nieuwe races alleen mogelijk zijn als andere locaties van het schema verdwijnen. De Deense initiatiefnemers hopen echter dat hun focus op duurzaamheid en de enorme populariteit van de sport in Scandinavië de doorslag zullen geven. Voorlopig ligt de bal nog bij de lokale overheid om de nodige vergunningen voor dit megaproject rond te krijgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Real Madrid staat een belangrijke bestuurlijke verschuiving voor de deur. De voorzitter, Florentino Pérez, heeft namelijk besloten de presidentsverkiezingen bij de club naar voren te halen. Hoewel zijn huidige termijn eigenlijk nog langer zou doorlopen, kunnen de leden van de club nu al eerder hun stem uitbrengen over de toekomst van de sportieve leiding. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pérez combineert dit besluit met een duidelijke boodschap aan de buitenwacht. De voorzitter reageert namelijk op geruchten dat hij van plan zou zijn om de club om te vormen naar een ander organisatiemodel, waardoor de macht minder bij de fans zou liggen. Hij noemt deze speculaties absurd en benadrukt dat hij er juist alles aan doet om de huidige structuur te beschermen. Volgens hem is het ondenkbaar dat de leden hun zeggenschap over de club zouden verliezen. De vervroegde verkiezingen werden door analisten gezien als een manier om de rust en de eenheid binnen de club te bewaren. Door de leden nu al naar de stembus te roepen, wil Pérez waarschijnlijk een krachtig mandaat krijgen voor de plannen die er liggen voor het stadion en de verdere uitbouw van de selectie. Blijft wel de vraag of zich serieuze tegenkandidaten zullen melden om de strijd aan te gaan met hem, de man Pérez, die al decennia het gezicht is van de Madrilenen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris heeft een boekje opengedaan over waarom rijders zich steeds minder uitspreken over de regels in hun sport. Volgens de Britse coureur van McLaren is de Formule 1 inmiddels zo'n grote zakelijke machine geworden dat individuele meningen van rijders nog nauwelijks invloed hebben op de besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De discussie over de macht van de coureurs laaide recent op nadat de FIA strengere regels invoerde. Bijvoorbeeld over het taalgebruik van rijders tijdens persconferenties. Volgens Norris hebben de coureurs te weinig inspraak om echt iets aan de regels te veranderen. Hij stelt dat de sport wordt geleid als een miljardenbedrijf, waarbij commerciële belangen zwaarder wegen dan de input van de coureurs. Hoewel de rijders verenigd zijn in een eigen vakbond, merkt Norris dat het lastig is om als één blok een vuist te maken. Hij geeft aan dat veel van zijn collega's ervoor kiezen om hun energie te besparen voor het racen zelf, in plaats van de strijd aan te gaan met de beleidsbepalers. Volgens de Brit is het simpelweg een kwestie van zakelijkheid. Sport is te groot geworden om door een paar kritische opmerkingen van koers te veranderen. Toch benadrukt hij dat de coureurs achter de schermen wel degelijk proberen om hun sport veiliger en eerlijker te maken, al is dat voor het grote publiek vaak onzichtbaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael van Gerwen is weer helemaal terug op het hoogste podium. De darter uit Vlijmen schreef in het Engelse Wigan het Players Championship 21 op zijn naam. En dat deed hij met overmacht. Vooral in de kwartfinale liet hij even zien waarom hij nog altijd tot de wereldtop behoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In die bewuste wedstrijd tegen de Schot Stephen Bunting gooide van Gerwen een gemiddelde van ruim 117 punten per beurt. En dat is een zeldzame prestatie die hem zelfs bijna een wereldrecord opleverde. Hij bleef hiermee slechts één punt verwijderd van het officiële record in een livewedstrijd. Dat staat nog altijd op naam van Peter Wright. Van Gerwen zelf geeft aan dat dit succes een resultaat is van keihard werken. Hij voelde al langer dat de vorm terugkwam, maar de echte bevestiging in de vorm van een titel ontbrak de laatste tijd. In de finale was hij te sterk voor de Engelsman Dave Chisnall. Hoewel de wedstrijd spannend bleef, tot het laatste moment trok de Nederlander met 6-4 aan het langste eind. Met deze overwinning pakt Van Gerwen zijn eerste titel op een vloertoernooi in ruim anderhalf jaar tijd. Het is voor hem een belangrijk signaal richting de rest van het circuit. De winst in Wigan levert hem naast de trofee ook een flinke som aan prijzengeld op, waardoor hij zijn positie op de wereldranglijst verstevigt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag is zwaar gestraft na de enorme chaos tijdens de stadsderby tegen Sparta Praag. Wat een kampioensfeest had moeten worden, is uitgelopen op een sportieve en bestuurlijke nachtmerrie. De tuchtcommissie heeft bepaald dat de club de wedstrijd reglementair met 3-0 verliest en de komende 4 thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ongeregeldheden braken uit in de slotfase van het duel, terwijl Slavia op een overwinning en daarmee de landstitel afstevend bestormde supporters massaal het veld. Er werden brandende fakkels naar het uitvak gegooid en spelers van de tegenstander die moesten naar de kleedkamers vluchten voor hun eigen veiligheid. Naast de sportieve sancties krijgt de club ook nog eens een boete opgelegd van 4 ton in euro's. De voorzitter van Slavia, Jaroslav Tvirdik, spreekt van de grootste schande in de geschiedenis van de club en hij heeft direct hard ingegrepen ook, binnen zijn eigen selectie. Twee belangrijke spelers, Tomas Čorić en David Dujera, zijn per direct uit de selectie gezet. Beide kregen een rode kaart tijdens de bewuste wedstrijd en hun gedrag was voor de clubleiding de druppel. De club heeft laten weten dat het duo deze zomer moet vertrekken en nooit meer voor Slavia zal uitkomen. En door de puntenaftrek is de voorsprong in de competitie geslonken tot 5 punten en de titelstrijd in Tsjechië ligt plotseling weer helemaal open.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is nog maar de vraag of we LeBron James volgend seizoen terugzien op de basketbalvelden. Nadat zijn team, de Los Angeles Lakers, door Oklahoma City Thunder uit de playoffs werd gespeeld, liet de superster, 41 jaar inmiddels, zich niet in zijn kaarten kijken. Op de vraag wat zijn volgende stap is, antwoordde de viervoudig NBA-kampioen simpelweg: dat weet ik nog niet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die uitschakeling kwam natuurlijk hard aan voor de Lakers. Ze verloren de beslissende vierde wedstrijd met 115-110. Waardoor de hele serie met 4-0 naar de tegenstander ging. James was zelf nog goed voor 24 punten, maar kon een vroege vakantie daar niet mee voorkomen. Het einde van zijn 23ste seizoen op het hoogste niveau. Een record in de geschiedenis van de sport. Ervaren speler is na dit seizoen officieel transfervrij, wat de speculaties over zijn toekomst natuurlijk alleen maar aanwakkert. Hij zou kunnen bijtekenen in LA, maar een terugkeer naar zijn oude club, Cleveland, of een avontuur bij de Golden State Warriors wordt ook niet uitgesloten. Zelf geeft hij aan dat de beslissing afhangt van zijn motivatie om elke dag weer urenlang aan zijn fitheid te werken. Voorlopig neemt hij de tijd om met zijn gezin te overleggen voordat hij een knoop doorhakt over het definitieve einde van het tijdperk King James.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Everybody plays the fool. There's no point in wondering why people do what they do. It's alright to be confused.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt er serieus van te gaan komen. De Olympische Winterspelen strijken over 4 jaar mogelijk neer in Heerenveen. Nederlandse sportkoepel NOC-NSF is officieel de onderhandelingen gestart met de Franse organisatie om het langebaanschaatsen van 2030 in Tialf te organiseren. Omdat de Fransen zelf geen geschikte overdekte ijsbaan hebben, is de Friese schaatsstempel nu de belangrijkste kandidaat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toch wordt het nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Verschillende topschaatsers, onder wie Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, hebben hun twijfels uitgesproken over het plan. Ze vrezen namelijk dat het loskoppelen van het schaatsen van de rest van de Spelen ten koste gaat van die unieke sfeer. In plaats van in het bruisende hart van het evenement in de Franse Alpen, zouden de sporters dan in min of meer geïsoleerd Heerenveen hun medailles moeten verdienen. Ook critici wijzen erop dat het schaatsen hiermee een marginale bijrol krijgt binnen het grotere Olympische circus. Aan de andere kant ziet de directie van Tialf juist enorme kansen. Volgens hen is het een unieke erkenning voor het Nederlands schaatsen en kan er een prachtig atletendorp rond de baan worden gebouwd om de Olympische beleving naar Friesland te kunnen halen. Bovendien is de keuze voor een bestaande baan een duurzame oplossing en dat past weer bij de huidige visie van het Internationaal Olympisch Comité. Komende maanden moet blijken of de plannen definitief doorgaan, want dan gaat het IOC de locaties officieel presenteren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen staat dit weekend voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière buiten de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn debuut in de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Hoewel het zijn eerste deelname is aan deze uitputtingsslag in de zogenaamde groene hel, is de Limburger duidelijk over zijn doel. Hij is niet gekomen om alleen maar mee te rijden. Nee, hij wil winnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen komt in actie voor zijn eigen team, Verstappen Racing, in een GT3-auto van Mercedes. En hij deelt het stuur met ervaren teamgenoten, zoals bijvoorbeeld de Oostenrijker Lucas Auwa. Voor de Nederlander is dit een droom die uitkomt, aangezien hij al jaren een groot liefhebber is van dit uitdagende circuit in de Eifel. Hij vertelt dat hij de baan door en door kent van het simracen, maar dat het echte werk in de nacht en tussen de ruim 150 andere auto's een hele nieuwe ervaring zal zijn. De belangstelling voor zijn deelname is ongekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de race zijn alle weekendtickets volledig uitverkocht. En voor Verstappen zelf is het vooral een kans om te laten zien wat hij in een ander type auto kan presteren. Hij kijkt met name uit naar de stints in het holst van de nacht, wanneer de concentratie op het hoogst moet zijn en de baan op zijn snelst is. De race start zaterdagmiddag en is een dag later de ultieme graadmeter voor de ambities van Verstappen in de endurance sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denemarken heeft serieuze ambities om een eigen plek op de Formule 1 kalender te veroveren. Een groep investeerders heeft een miljoenenplan gepresenteerd voor de bouw van een hypermodern circuit dat moet voldoen aan de strengste internationale eisen. Het project heeft de naam Circuit of Denmark gekregen. Het ontwerp is van een voormalig coureur, Alexander Wurts. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het zijn groots opgezette plannen. De nieuwe baan moet ruim 6 kilometer lang worden, krijgt 18 bochten. Daarmee is het direct een van de langste circuits van Europa. Locatie is ook bekend. Dat is het huidige Petborg Park. Dat is vlakbij de Duitse grens. Naast de baan zelf wordt er ingezet op faciliteiten die plek bieden aan 100.000 toeschouwers. Wat de regio dan weer een flinke economische impuls moet geven. Het is een indrukwekkend ontwerp. Het is geen gelopen koers dat Denemarken zijn eigen Grand Prix krijgt. Formule 1 kalender is op dit moment overvol. En de sportdirectie heeft aangegeven dat nieuwe races alleen mogelijk zijn als andere locaties van het schema verdwijnen. De Deense initiatiefnemers hopen echter dat hun focus op duurzaamheid en de enorme populariteit van de sport in Scandinavië de doorslag zullen geven. Voorlopig ligt de bal nog bij de lokale overheid om de nodige vergunningen voor dit megaproject rond te krijgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Real Madrid staat een belangrijke bestuurlijke verschuiving voor de deur. De voorzitter, Florentino Pérez, heeft namelijk besloten de presidentsverkiezingen bij de club naar voren te halen. Hoewel zijn huidige termijn eigenlijk nog langer zou doorlopen, kunnen de leden van de club nu al eerder hun stem uitbrengen over de toekomst van de sportieve leiding. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pérez combineert dit besluit met een duidelijke boodschap aan de buitenwacht. De voorzitter reageert namelijk op geruchten dat hij van plan zou zijn om de club om te vormen naar een ander organisatiemodel, waardoor de macht minder bij de fans zou liggen. Hij noemt deze speculaties absurd en benadrukt dat hij er juist alles aan doet om de huidige structuur te beschermen. Volgens hem is het ondenkbaar dat de leden hun zeggenschap over de club zouden verliezen. De vervroegde verkiezingen werden door analisten gezien als een manier om de rust en de eenheid binnen de club te bewaren. Door de leden nu al naar de stembus te roepen, wil Pérez waarschijnlijk een krachtig mandaat krijgen voor de plannen die er liggen voor het stadion en de verdere uitbouw van de selectie. Blijft wel de vraag of zich serieuze tegenkandidaten zullen melden om strijd aan te gaan met hem, de man Pérez, die al decennia het gezicht is van de Madrilenen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris heeft een boekje opengedaan over waarom rijders zich steeds minder uitspreken over de regels in hun sport. Volgens de Britse coureur van McLaren is de Formule 1 inmiddels zo'n grote zakelijke machine geworden dat individuele meningen van rijders nog nauwelijks invloed hebben op de besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De discussie over de macht van de coureurs laaide recent op nadat de FIA strenge regels invoerde. Bijvoorbeeld over het taalgebruik van rijders tijdens persconferenties. Volgens Norris hebben de coureurs te weinig inspraak om echt iets aan de regels te veranderen. Hij stelt dat de sport wordt geleid als een miljardenbedrijf, waarbij commerciële belangen zwaarder wegen dan de input van de coureurs. Hoewel de rijders verenigd zijn in een eigen vakbond, merkt Norris dat het lastig is om als één blok een vuist te maken. Hij geeft aan dat veel van zijn collega's ervoor kiezen om hun energie te besparen voor het racen zelf, in plaats van de strijd aan te gaan met de beleidsbepalers. Volgens de Brit is het simpelweg een kwestie van zakelijkheid. Sport is te groot geworden om door een paar kritische opmerkingen van koers te veranderen. Toch benadrukt hij dat de coureurs achter de schermen wel degelijk proberen om hun sport veiliger en eerlijker te maken, al is dat voor het grote publiek vaak onzichtbaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Michael van Gerwen is weer helemaal terug op het hoogste podium. De darter uit Vlijmen schreef in het Engelse Wigan het Players Championship 21 op zijn naam. En dat deed hij met overmacht. Vooral in de kwartfinale liet hij even zien waarom hij nog altijd tot de wereldtop behoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In die bewuste wedstrijd tegen de Schot Stephen Bunting gooide van Gerwen een gemiddelde van ruim 117 punten per beurt. En dat is een zeldzame prestatie die hem zelfs bijna een wereldrecord opleverde. Hij bleef hiermee slechts één punt verwijderd van het officiële record in een live wedstrijd. Dat staat nog altijd op naam van Peter Wright. Van Gerwen zelf geeft aan dat dit succes een resultaat is van keihard werken. Hij voelde al langer dat de vorm terugkwam, maar de echte bevestiging in de vorm van een titel ontbrak de laatste tijd. In de finale was hij te sterk voor de Engelsman Dave Chisnall. Hoewel de wedstrijd spannend bleef, tot het laatste moment trok de Nederlander met 6-4 aan het langste eind. Met deze overwinning pakt Van Gerwen zijn eerste titel op een vloertoernooi in ruim anderhalf jaar tijd. Het is voor hem een belangrijk signaal richting de rest van het circuit. De winst in Wigan levert hem naast het trofee ook een flinke som aan prijzengeld op, waardoor hij zijn positie op de wereldranglijst verstevigt.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag is zwaar gestraft na de enorme chaos tijdens de stadsderby tegen Sparta Praag. Wat een kampioensfeest had moeten worden, is uitgelopen op een sportieve en bestuurlijke nachtmerrie. De tuchtcommissie heeft bepaald dat de club de wedstrijd reglementair met 3-0 verliest en de komende 4 thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ongeregeldheden braken uit in de slotfase van het duel, terwijl Slavia op een overwinning en daarmee de landstitel afstevend bestormde supporters massaal het veld. Er werden brandende fakkels naar het uitvak gegooid en spelers van de tegenstander die moesten naar de kleedkamers vluchten voor hun eigen veiligheid. Naast de sportieve sancties krijgt de club ook nog eens een boete opgelegd van 4 ton in euro's. De voorzitter van Slavia, Jaroslav Tvirdik, spreekt van de grootste schande in de geschiedenis van de club en hij heeft direct hard ingegrepen ook, binnen zijn eigen selectie. 2 belangrijke spelers, Tomas Chori en David Dujera, zijn per direct uit de selectie gezet. Beide kregen een rode kaart tijdens de bewuste wedstrijd en hun gedrag was voor de clubleiding de druppel. De club heeft laten weten dat het duo deze zomer moet vertrekken en nooit meer voor Slavia zal uitkomen. En door de puntaftrek is de voorsprong in de competitie geslonken tot 5 punten en de titelstrijd in Tsjechië ligt plotseling weer helemaal open.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is nog maar de vraag of we LeBron James volgend seizoen terugzien op de basketbalvelden. Nadat zijn team, de Los Angeles Lakers, door Oklahoma City Thunder uit de playoffs werd gespeeld, liet de superster, 41 jaar inmiddels, zich niet in zijn kaarten kijken. Op de vraag wat zijn volgende stap is, antwoordde de viervoudig NBA-kampioen simpelweg: dat weet ik nog niet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die uitschakeling kwam natuurlijk hard aan voor de Lakers. Ze verloren de beslissende vierde wedstrijd met 115-110. Waardoor de hele serie met 4-0 naar de tegenstander ging. James was zelf nog goed voor 24 punten, maar kon een vroege vakantie daar niet mee voorkomen. Het einde van zijn 23ste seizoen op het hoogste niveau. Een record in de geschiedenis van de sport. Ervaren speler is na dit seizoen officieel transfervrij, wat de speculaties over zijn toekomst natuurlijk alleen maar aanwakkert. Hij zou kunnen bijtekenen in LA, maar een terugkeer naar zijn oude club, Cleveland, of een avontuur bij de Golden State Warriors wordt ook niet uitgesloten. Zelf geeft hij aan dat de beslissing afhangt van zijn motivatie om elke dag weer urenlang aan zijn fitheid te werken. Voorlopig neemt hij de tijd om met zijn gezin te overleggen voordat hij een knoop doorhakt over het definitieve einde van het tijdperk King James.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt er serieus van te gaan komen. De Olympische Winterspelen strijken over 4 jaar mogelijk neer in Heerenveen. Nederlandse sportkoepel NOC-NSF is officieel de onderhandelingen gestart met de Franse organisatie om het langebaanschaatsen van 2030 in Tialf te organiseren. Omdat de Fransen zelf geen geschikte overdekte ijsbaan hebben, is de Friese schaatsstempel nu de belangrijkste kandidaat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toch wordt het nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Verschillende topschaatsers, onder wie Olympisch kampioen Marijke Groenewoud, hebben hun twijfels uitgesproken over het plan. Ze vrezen namelijk dat het loskoppelen van het schaatsen van de rest van de Spelen ten koste gaat van die unieke sfeer. In plaats van in het bruisende hart van het evenement in de Franse Alpen, zouden de sporters dan in min of meer geïsoleerd Heerenveen hun medailles moeten verdienen. Ook critici wijzen erop dat het schaatsen hiermee een marginale bijrol krijgt binnen het grotere Olympische circus. Aan de andere kant ziet de directie van Tialf juist enorme kansen. Volgens hen is het een unieke erkenning voor het Nederlands schaatsen en kan er een prachtig atletendorp rond de baan worden gebouwd om de Olympische beleving naar Friesland te kunnen halen. Bovendien is de keuze voor een bestaande baan een duurzame oplossing en dat past weer bij de huidige visie van het Internationaal Olympisch Comité. Komende maanden moet blijken of de plannen definitief doorgaan, want dan gaat het IOC de locaties officieel presenteren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen staat dit weekend voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière buiten de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn debuut in de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Hoewel het zijn eerste deelname is aan deze uitputtingsslag in de zogenaamde groene hel, is de Limburger duidelijk over zijn doel. Hij is niet gekomen om alleen maar mee te rijden. Nee, hij wil winnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen komt in actie voor zijn eigen team, Verstappen Racing, in een GT3-auto van Mercedes. En hij deelt het stuur met ervaren teamgenoten, zoals bijvoorbeeld de Oostenrijker Lucas Auer. Voor de Nederlander is dit een droom die uitkomt, aangezien hij al jaren een groot liefhebber is van dit uitdagende circuit in de Eifel. Hij vertelt dat hij de baan door en door kent van het simracen, maar dat het echte werk in de nacht en tussen de ruim 150 andere auto's een hele nieuwe ervaring zal zijn. De belangstelling voor zijn deelname is ongekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de race zijn alle weekendtickets volledig uitverkocht. En voor Verstappen zelf is het vooral een kans om te laten zien wat hij in een ander type auto kan presteren. Hij kijkt met name uit naar de stints in het holst van de nacht, wanneer de concentratie op het hoogst moet zijn en de baan op zijn snelst is. De race start zaterdagmiddag en is een dag later de ultieme graadmeter voor de ambities van Verstappen in de endurance sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal krijgt een extra dimensie voor fans en kijkers. De FIFA kiest namelijk voor meer commercie en snellere interactie tijdens de uitzendingen. Voor het eerst wordt het namelijk mogelijk om spelers of trainers van het Nederlands elftal al even in de rust live te interviewen nog voordat ze de kleedkamer bereikt hebben. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA verplicht teams namelijk om mee te werken aan korte interviews wanneer de spelers de kleedkamers opzoeken. Hoewel de richtlijnen op tafel liggen, is de invulling nog een punt van discussie. De KNVB en de omroepen moeten nog bepalen wie er precies aan het woord komt. Het kan bijvoorbeeld een speler zijn die net van het veld stapt, maar ook een assistent-coach. Zulke gesprekken halverwege de wedstrijd zijn in het topvoetbal een zeldzaamheid, al werd er in het verleden bij oefenwedstrijden en in de Eredivisie al eens mee geëxperimenteerd. De vernieuwing stopt echter niet bij interviews alleen. De FIFA introduceert bij alle 104 wedstrijden vaste drinkpauzes. In zowel de eerste als de tweede helft ligt het spel 3 minuten stil voor een zogeheten cooling break. Terwijl de spelers langs de zijlijn drinken, krijgen omroepers zoals de NOS de ruimte om reclames uit te zenden. Deze commerciële onderbrekingen duren 1,5 minuut per keer. Hiermee verandert de traditionele beleving van een voetbalwedstrijd zonder pauzes aanzienlijk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het deelnemersveld van Roland Garros dunt verder uit nu een van de smaakmakers van vorig jaar noodgedwongen moet afhaken. Na eerdere afmeldingen van titelverdediger Carlos Alcaraz laat nu Lorenzo Musetti weten dat hij het toernooi in Parijs aan zich voorbij moet laten gaan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse nummer 10 van de wereld liep tijdens het mastertoernooi van Rome een blessure op aan zijn dijbeen. Uit medisch onderzoek is gebleken dat de schade te groot is om op korte termijn weer op de baan te staan. Voor Musetti is dit een flinke mentale tik. Hij laat weten dat hij het nieuws moeilijk kan verwerken, zeker omdat het herstel meerdere weken in beslag zal nemen. Hierdoor mist hij niet alleen het hoofdtoernooi in Hamburg, maar dus ook het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. En die timing is extra pijnlijk voor de Italiaan, want vorig jaar kende hij een droomtoernooi in Frankrijk door de halve finale te bereiken. Al moest hij toen ook de strijd vroegtijdig staken vanwege fysieke problemen. Nu zijn lichaam hem opnieuw in de steek laat, verdwijnt de kans om die prestatie te evenaren. De organisatie van Roland Garros verliest hiermee opnieuw een belangrijke publiekstrekker in de aanloop naar de openingsronde op 24 mei. Het vizier van de Italiaan gaat nu volledig op zijn revalidatie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 70 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaak en kwartier vertraging. A27 Breda richting Utrecht, tussen knoop het Gorkum en Lexmond 20 minuten. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oestgeest 5 minuten vertraging nog spoedreparatie. De rijbaan is dicht. Het verkeer moet daar via de af- en toe oprit langs. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda voor de aansluiting met de A16 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens voormalig Haas-teambaas Gunther Steiner had topontwerper Adrian Newey de rol van teambaas bij Aston Martin nooit moeten accepteren. De Italiaan zet grote vraagtekens bij de koers van de renstal uit Silverstone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de komst van topontwerper Newey en de nieuwe samenwerking met motorleverancier Honda staat Aston Martin na de eerste vier races nog op 0 punten. De druk op de organisatie neemt toe, zeker nu Steiner zich uitspreekt over de interne structuur. Hij begrijpt niet waarom Newey naast zijn technisch werk en zijn rol als aandeelhouder ook de dagelijkse leiding van het team op zich heeft genomen. Volgens Steiner is het een klassiek voorbeeld van iemand over promoveren. Hij stelt dat mensen altijd in hun kracht gezet moeten worden. En voor Newey is dat overduidelijk het tekenen van kampioenschapswaardige auto's en niet het managen van een complete organisatie. Steiner vermoedt dat de Brit inmiddels zelf ook twijfelt aan zijn beslissing en dat hij de impact van de functie als teambaas heeft onderschat. Terwijl eigenaar Lawrence Stroll blijft zoeken naar oplossingen voor de tegenvallende prestaties op de baan, herinnert deze situatie de Formule 1-wereld eraan dat technische genialiteit niet automatisch leidt tot managementsucces. De focus ligt nu volledig op de vraag hoe Aston Martin de weg omhoog weer gaat vinden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg, er staat 80 kilometer file. De langste files staan op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Zevenaar 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond een kwartier oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk, tussen Miste en Winterswijk, een kwartier extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pascal Boskaert keert terug naar de Kromme Dijk. Feyenoord leent de assistenttrainer uit voor 2 seizoenen aan FC Dordrecht, waar hij opnieuw de rechterhand wordt van Dirk Kuyt. Met deze stap kiest Dordrecht voor een bekende formule om de weg omhoog in de eerste divisie voort te zetten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De samenwerking tussen de twee clubs uit de Rijnmond krijgt hiermee een nieuwe impuls. Boskaert is geen onbekende aan de Kromme Dijk. Hij vervulde deze rol al eerder met succes. Na een tussenstop bij de jeugd van Feyenoord en een korte periode als interim hoofdcoach in de Kuip, kiest hij nu voor een langer verblijf bij FC Dordrecht. De oud-verdediger heeft een contract tot de zomer van 2028 getekend. Voor Kuyt betekent de komst van Boskaert een versterking van zijn eigen technische staf. De oud-international verlengde onlangs zijn eigen verbintenis en gaf daarbij aan dat hij zich in Dordrecht op de juiste plek voelt om door te groeien als trainer. Hij ervaart veel steun binnen de club en ziet het als een ideaal platform voor de toekomst. Het duo staat voor de taak om de resultaten van de afgelopen periode te verbeteren. Nadat de ploeg net naast de play-offs greep, ligt de focus nu op stabiliteit en aansluiting bij de top van de competitie. Door Boskaert nu voor langere tijd vast te leggen, hoopt de clubleiding die sportieve groei te realiseren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 12 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende 10 minuten vertraging. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland 10 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een half uur extra reistijd door werkzaamheden. A12 richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 10 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zelfs als de focus volledig op de Formule 1 lijkt te liggen, laat Max Verstappen zijn eigen raceteam geen moment los. De wereldkampioen bemoeit zich tot in de kleinste details met de strategie en de data van zijn GT3-project, zo vertelt coureur Daniel Juncadea. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds Verstappen van zijn team geen simracers meer mag rijden tijdens Grand Prix weekends, gebruikt hij die tijd om op afstand zijn eigen team aan te sturen. Zodra zijn eigen werkdag in de Formule 1 erop zit, duikt hij in de telemetrie van de GT-wagens. Volgens Juncadea gaat de Nederlander daar heel ver in. Hij probeert technische snufjes en werkmethodes uit de koningsklasse direct te vertalen naar de GT3-wereld. De coureurs binnen het team merken dat hij alles volgt. Verstappen geeft regelmatig via de digitale weg instructies over de afstelling van de auto. Juncadea vertelt dat de passie van de Nederlander aanstekelijk werkt, al moet hij hem soms ook afremmen. Een GT-auto is technisch een stuk eenvoudiger dan een Formule 1-wagen, waardoor Verstappen soms de neiging heeft om te diep in de details te treden. Het uiteindelijke doel van zijn intensieve begeleiding is succes tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Daar stapt Verstappen zelf achter het stuur van een Mercedes AMG. Hoewel die auto al wat langer meegaat, is het team hoopvol. Door technische aanpassingen in de reglementen krijgt de motor meer lucht, wat de kansen op een overwinning op het iconische Duitse circuit flink vergroot.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg en er zijn wegwerkzaamheden bij Utrecht. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen een kwartier op onthoud. Verderop richting Maastricht van Maastricht Airport 10 minuten. A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Hoge Heide 10 minuten. De A7 de afsluitdijk richting Friesland een kwartier extra reistijd. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alfred Schreuder en het Saoedische Al-Diriyah gaan per direct uit elkaar. Na een dienstverband van slechts een half jaar heeft de club besloten om het contract met de Nederlandse trainer te beëindigen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De breuk komt op een cruciaal moment. Al-Diriyah strijdt op het tweede niveau in Saoedi-Arabië volop mee voor promotie. Met nog slechts één wedstrijd voor de boeg staat de ploeg op de derde plaats, terwijl alleen de beste twee teams rechtstreeks promoveren naar de hoogste divisie. Door de recente nederlaag tegen Al-Anwar lijkt de clubleiding te hebben besloten dat de trainerswissel noodzakelijk is om alsnog te kunnen promoveren. De club bedankt Schreuder in een officiële verklaring voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière. Voor Schreuder is dit niet de eerste keer dat een avontuur vroegtijdig strandt. Eerder vertrok hij ook al vroegtijdig bij clubs als Ajax en Al-Nassr. Toch hoeft de coach niet lang stil te zitten. Hij richt zijn vizier nu volledig op zijn rol bij de Duitse nationale ploeg. Als assistent van Julian Nagelsmann reist hij mee naar het wereldkampioenschap. Terwijl Alfred zijn koffers pakt, blijven zijn broers ook volop in het nieuws. Bart Schreuder is onlangs gepresenteerd bij FC Den Bosch, terwijl Dick Schreuder momenteel indruk maakt in de eredivisie met NEC.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. I'm

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 80 kilometer files, voornamelijk recreatieverkeer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging een kwartier. Ook op de A2 verderop bij Maastricht Airport een kwartier op onthoud. En op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging ook ruim een kwartier.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao heeft een opvolger gevonden voor de opgestapte perschef Kees Jansma. Het is commentator Vincent Schildkamp die zich nu bij de staf voegt. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het was de afgelopen tijd onrustig rondom de nationale ploeg. Na het vertrek van bondscoach Fred Rutte besloot ook Kees Jansma zijn functie neer te leggen. Hij kon zich niet vinden in de manier waarop de technische staf was vervangen. Inmiddels is de rust enigszins teruggekeerd nu Dick Advocaat opnieuw aan het roer staat. Voor Schildkamp ligt er een mooie taak te wachten. Hij krijgt van zijn werkgevers ESPN en Ziggo Sport de ruimte om de mediabegeleiding op zich te nemen tijdens het toernooi in Noord-Amerika. De voorbereiding op het wereldkampioenschap krijgt nu snel vorm. De selectie komt eerst bij elkaar in Noordwijk voor een trainingskamp. Voor de fans is dat een mooie kans om de spelers van dichtbij te bekijken tijdens de open trainingen op Nederlandse bodem. In dezelfde periode staat ook een ontmoeting gepland met Schotland in het bekende Hampden Park Stadion. Na dit Europese uitstapje keert de ploeg terug naar het eiland voor een uitzwaaiwedstrijd tegen buurland Aruba. Dit is de laatste test voordat het echte werk begint. Curaçao maakt zich op voor een zware poolfase met wedstrijden tegen Ecuador, Ivoorkust en een openingswedstrijd tegen Duitsland in Houston.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer. Onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Maastricht Airport. 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier. En op de N280 München-Gladbach-Roermond voor de aansluiting met de A73 25 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal krijgt een extra dimensie voor fans en kijkers. De FIFA kiest namelijk voor meer commercie en snellere interactie tijdens de uitzendingen. Voor het eerst wordt het namelijk mogelijk om spelers of trainers van het Nederlands elftal al even in de rust live te interviewen nog voordat ze de kleedkamer bereikt hebben. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA verplicht teams namelijk om mee te werken aan korte interviews wanneer de spelers de kleedkamers opzoeken. Hoewel de richtlijnen op tafel liggen, is de invulling nog een punt van discussie. De KNVB en de omroepen moeten nog bepalen wie er precies aan het woord komt. Het kan bijvoorbeeld een speler zijn die net van het veld stapt, maar ook een assistent-coach. Zulke gesprekken halverwege de wedstrijd zijn in het topvoetbal een zeldzaamheid, al werd er in het verleden bij oefenwedstrijden en in de Eredivisie al eens mee geëxperimenteerd. De vernieuwing stopt echter niet bij interviews alleen. De FIFA introduceert bij alle 104 wedstrijden vaste drinkpauzes. In zowel de eerste als de tweede helft ligt het spel 3 minuten stil voor een zogeheten cooling break. Terwijl de spelers langs de zijlijn drinken, krijgen omroepers zoals de NOS de ruimte om reclames uit te zenden. Deze commerciële onderbrekingen duren 1,5 minuut per keer. Hiermee verandert de traditionele beleving van een voetbalwedstrijd zonder pauzes aanzienlijk.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat files door recreatieverkeer, zoals op de A7 Den Oever Heerenveen. Tussen Breezandijk en Kornwerderzand is de verdraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Hellevoetsluis, ook 20 minuten verdraging.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het deelnemersveld van Roland Garros dunt verder uit nu een van de smaakmakers van vorig jaar noodgedwongen moet afhaken. Na eerdere afmeldingen van titelverdediger Carlos Alcaraz laat nu Lorenzo Musetti weten dat hij het toernooi in Parijs aan zich voorbij moet laten gaan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse nummer 10 van de wereld liep tijdens het Masters-toernooi van Rome een blessure op aan zijn dijbeen. Uit medisch onderzoek is gebleken dat de schade te groot is om op korte termijn weer op de baan te staan. Voor Musetti is dit een flinke mentale tik. Hij laat weten dat hij het nieuws moeilijk kan verwerken, zeker omdat het herstel meerdere weken in beslag zal nemen. Hierdoor mist hij niet alleen het hoofdtoernooi in Hamburg, maar dus ook het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. En die timing is extra pijnlijk voor de Italiaan, want vorig jaar kende hij een droomtoernooi in Frankrijk door de halve finale te bereiken. Al moest hij toen ook de strijd vroegtijdig staken vanwege fysieke problemen. Nu zijn lichaam hem opnieuw in de steek laat, verdwijnt de kans om die prestatie te evenaren. De organisatie van Roland Garros verliest hiermee opnieuw een belangrijke publiekstrekker in de aanloop naar de openingsronde op 24 mei. Het vizier van de Italiaan gaat nu volledig op zijn revalidatie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Simone.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Van Brienenoordbrug heeft even opengestaan en daardoor staat er file in beide richtingen op de A16. De vertraging is ongeveer een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens voormalig Haas teambaas Gunther Steiner had topontwerper Adrian Newey de rol van teambaas bij Aston Martin nooit moeten accepteren. De Italiaan zet grote vraagtekens bij de koers van de renstal uit Silverstone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de komst van topontwerper Newey en de nieuwe samenwerking met motorleverancier Honda staat Aston Martin na de eerste vier races nog op 0 punten. De druk op de organisatie neemt toe, zeker nu Steiner zich uitspreekt over de interne structuur. Hij begrijpt niet waarom Newey naast zijn technisch werk en zijn rol als aandeelhouder ook de dagelijkse leiding van het team op zich heeft genomen. Volgens Steiner is het een klassiek voorbeeld van iemand overpromoveren. Hij stelt dat mensen altijd in hun kracht gezet moeten worden. En voor Newey is dat overduidelijk het tekenen van kampioenschapswaardige auto's en niet het managen van een complete organisatie. Steiner vermoedt dat de Brit inmiddels zelf ook twijfelt aan zijn beslissing en dat hij de impact van de functie als teambaas heeft onderschat. Terwijl eigenaar Lawrence Stroll blijft zoeken naar oplossingen voor de tegenvallende prestaties op de baan, herinnert deze situatie de Formule 1-wereld eraan dat technische genialiteit niet automatisch leidt tot managementsucces. De focus ligt nu volledig op de vraag hoe Aston Martin de weg omhoog weer gaat vinden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pascal Boskaert keert terug naar de Kromme Dijk. Feyenoord leent de assistenttrainer uit voor 2 seizoenen aan FC Dordrecht, waar hij opnieuw de rechterhand wordt van Dirk Kuyt. Met deze stap kiest Dordrecht voor een bekende formule om de weg omhoog in de eerste divisie voor te zetten. Rob Stelman hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. De samenwerking tussen de twee clubs uit de Rijnmond krijgt hiermee een nieuwe impuls. Boskaert is geen onbekende aan de Kromme Dijk. Hij vervulde deze rol al eerder met succes. Na een tussenstop bij de jeugd van Feyenoord en een korte periode als interim hoofdcoach in de Kuip, kiest hij nu voor een langer verblijf bij FC Dordrecht. De oud-verdediger heeft een contract tot de zomer van 2028 getekend. Voor Kuip betekent de komst van Boskaert een versterking van zijn eigen technische staf. De oud-international verlengde onlangs zijn eigen verbintenis en gaf daarbij aan dat hij zich in Dordrecht op de juiste plek voelt om door te groeien als trainer. Hij ervaart veel steun binnen de club en ziet het als een ideaal platform voor de toekomst. Het duo staat voor de taak om de resultaten van de afgelopen periode te verbeteren. Nadat de ploeg net naast de play-offs greep, ligt de focus nu op stabiliteit en aansluiting bij de top van de competitie. Door Boskaert nu voor langere tijd vast te leggen, hoopt de clubleiding die sportieve groei te realiseren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Eurmond en Maastricht Airport een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Er gebeurde daar een ongeluk, maar inmiddels zijn al...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zelfs als de focus volledig op de Formule 1 lijkt te liggen, laat Max Verstappen zijn eigen raceteam geen moment los. De wereldkampioen bemoeit zich tot in de kleinste details met de strategie en de data van zijn GT3-project, zo vertelt coureur Daniel Juncadea. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds Verstappen van zijn team geen simracers meer mag rijden tijdens Grand Prix weekends, gebruikt hij die tijd om op afstand zijn eigen team aan te sturen. Zodra zijn eigen werkdag in de Formule 1 erop zit, duikt hij in de telemetrie van de GT-wagens. Volgens Juncadea gaat de Nederlander daar heel ver in. Hij probeert technische snufjes en werkmethodes uit de koningsklasse direct te vertalen naar de GT3-wereld. De coureurs binnen het team merken dat hij alles volgt. Verstappen geeft regelmatig via de digitale weg instructies over de afstelling van de auto. Juncadea vertelt dat de passie van de Nederlander aanstekelijk werkt, al moet hij hem soms ook afremmen. Een GT-auto is technisch een stuk eenvoudiger dan een Formule 1-wagen, waardoor Verstappen soms de neiging heeft om te diep in de details te treden. Het uiteindelijke doel van zijn intensieve begeleiding is succes tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Daar stapt Verstappen zelf achter het stuur van een Mercedes AMG. Hoewel die auto al wat langer meegaat, is het team hoopvol. Door technische aanpassingen in de reglementen krijgt de motor meer lucht, wat de kansen op een overwinning op het iconische Duitse circuit flink vergroot.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJsden file van 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alfred Schreuder en het Saoedische Al-Diriyah gaan per direct uit elkaar. Na een dienstverband van slechts een half jaar heeft de club besloten om het contract met de Nederlandse trainer te beëindigen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De breuk komt op een cruciaal moment. Al-Diriyah strijdt op het tweede niveau in Saoedi-Arabië volop mee voor promotie. Met nog slechts één wedstrijd voor de boeg staat de ploeg op de derde plaats, terwijl alleen de beste twee teams rechtstreeks promoveren naar de hoogste divisie. Door de recente nederlaag tegen Al-Anwar lijkt de clubleiding te hebben besloten dat de trainerswissel noodzakelijk is om alsnog te kunnen promoveren. De club bedankt Schreuder in een officiële verklaring voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière. Voor Schreuder is dit niet de eerste keer dat een avontuur vroegtijdig strandt. Eerder vertrok hij ook al vroegtijdig bij clubs als Ajax en Al Nassr. Toch hoeft de coach niet lang stil te zitten. Hij richt zijn vizier nu volledig op zijn rol bij de Duitse nationale ploeg. Als assistent van Julian Nagelsmann reist hij mee naar het wereldkampioenschap. Terwijl Alfred zijn koffers pakt, blijven zijn broers ook volop in het nieuws. Bart Schreuder is onlangs gepresenteerd bij FC Den Bosch, terwijl Dick Schreuder momenteel indruk maakt in de Eredivisie met NEC.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat één file en dat is op de A8 Amsterdam-Zaanstad. Tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog is de vertraging 10 minuten. Ze zijn daar een auto aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Curaçao heeft een opvolger gevonden voor de opgestapte perschef Kees Jansma. Het is commentator Vincent Schildkamp die zich nu bij de staf voegt. Op stelmanier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Het was de afgelopen tijd onrustig rondom de nationale ploeg. Na het vertrek van bondscoach Fred Rutte besloot ook Kees Jansma zijn functie neer te leggen. Hij kon zich niet vinden in de manier waarop de technische staf was vervangen. Inmiddels is de rust enigszins teruggekeerd nu Dick Advocaat opnieuw aan het roer staat. Voor Schildkamp ligt er een mooie taak te wachten. Hij krijgt van zijn werkgevers ESPN en Ziggo Sport de ruimte om de mediabegeleiding op zich te nemen tijdens het toernooi in Noord-Amerika. De voorbereiding op het wereldkampioenschap krijgt nu snel vorm. De selectie komt eerst bij elkaar in Noordwijk voor een trainingskamp. Voor de fans is dat een mooie kans om de spelers van dichtbij te bekijken tijdens de open trainingen op Nederlandse bodem. In dezelfde periode staat ook een ontmoeting gepland met Schotland in het bekende Hampden Park Stadion. Na dit Europese uitstapje keert de ploeg terug naar het eiland voor een uitzwaaiwedstrijd tegen buurland Aruba. Dit is de laatste test voordat het echte werk begint. Curaçao maakt zich op voor een zware poolfase met wedstrijden tegen Ecuador, Ivoorkust en een openingswedstrijd tegen Duitsland in Houston.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij IJsden is de vertraging 5 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal krijgt een extra dimensie voor fans en kijkers. De FIFA kiest namelijk voor meer commercie en snellere interactie tijdens de uitzendingen. Voor het eerst wordt het namelijk mogelijk om spelers of trainers van het Nederlands elftal al even in de rust live te interviewen nog voordat ze de kleedkamer bereikt hebben. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA verplicht teams namelijk om mee te werken aan korte interviews wanneer de spelers de kleedkamers opzoeken. Hoewel de richtlijnen op tafel liggen, is de invulling nog een punt van discussie. De KNVB en de omroepen moeten nog bepalen wie er precies aan het woord komt. Het kan bijvoorbeeld een speler zijn die net van het veld stapt, maar ook een assistent-coach. Zulke gesprekken halverwege de wedstrijd zijn in het topvoetbal een zeldzaamheid, al werd er in het verleden bij oefenwedstrijden en in de eredivisie al eens mee geëxperimenteerd. De vernieuwing stopt echter niet bij interviews alleen. De FIFA introduceert bij alle 104 wedstrijden vaste drinkpauzes. In zowel de eerste als de tweede helft ligt het spel 3 minuten stil voor een zogeheten cooling break. Terwijl de spelers langs de zijlijn drinken, krijgen omroepers zoals de NOS de ruimte om reclames uit te zenden. Deze commerciële onderbrekingen duren 1,5 minuut per keer. Hiermee verandert de traditionele beleving van een voetbalwedstrijd zonder pauzes aanzienlijk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het deelnemersveld van Roland Garros dunt verder uit nu een van de smaakmakers van vorig jaar noodgedwongen moet afhaken. Na eerdere afmeldingen van titelverdediger Carlos Alcaraz laat nu Lorenzo Musetti weten dat hij het toernooi in Parijs aan zich voorbij moet laten gaan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Italiaanse nummer 10 van de wereld liep tijdens het mastertoernooi van Rome een blessure op aan zijn dijbeen. Uit medisch onderzoek is gebleken dat de schade te groot is om op korte termijn weer op de baan te staan. Voor Musetti is dit een flinke mentale tik. Hij laat weten dat hij het nieuws moeilijk kan verwerken, zeker omdat het herstel meerdere weken in beslag zal nemen. Hierdoor mist hij niet alleen het hoofdtoernooi in Hamburg, maar dus ook het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. En die timing is extra pijnlijk voor de Italiaan, want vorig jaar kende hij een droomtoernooi in Frankrijk door de halve finale te bereiken. Al moest hij toen ook de strijd vroegtijdig staken vanwege fysieke problemen. Nu zijn lichaam hem opnieuw in de steek laat, verdwijnt de kans om die prestatie te evenaren. De organisatie van Roland Garros verliest hiermee opnieuw een belangrijke publiekstrekker in de aanloop naar de openingsronde op 24 mei. Het vizier van de Italiaan gaat nu volledig op zijn revalidatie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt De Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens voormalig Haas-teambaas Gunther Steiner had topontwerper Adrian Newey de rol van teambaas bij Aston Martin nooit moeten accepteren. De Italiaan zet grote vraagtekens bij de koers van de renstal uit Silverstone. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ondanks de komst van topontwerper Newey en de nieuwe samenwerking met motorleverancier Honda staat Aston Martin na de eerste vier races nog op 0 punten. De druk op de organisatie neemt toe, zeker nu Steiner zich uitspreekt over de interne structuur. Hij begrijpt niet waarom Newey naast zijn technisch werk en zijn rol als aandeelhouder ook de dagelijkse leiding van het team op zich heeft genomen. Volgens Steiner is het een klassiek voorbeeld van iemand overpromoveren. Hij stelt dat mensen altijd in hun kracht gezet moeten worden. En voor Newey is dat overduidelijk het tekenen van kampioenschapswaardige auto's en niet het managen van een complete organisatie. Steiner vermoedt dat de Brit inmiddels zelf ook twijfelt aan zijn beslissing en dat hij de impact van de functie als teambaas heeft onderschat. Terwijl eigenaar Lawrence Stroll blijft zoeken naar oplossingen voor de tegenvallende prestaties op de baan, herinnert deze situatie de Formule 1-wereld eraan dat technische genialiteit niet automatisch leidt tot managementsucces. De focus ligt nu volledig op de vraag hoe Aston Martin de weg omhoog weer gaat vinden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pascal Boskaert keert terug naar de Kromme Dijk. Feyenoord leent de assistenttrainer uit voor 2 seizoenen aan FC Dordrecht, waar hij opnieuw de rechterhand wordt van Dirk Kuyt. Met deze stap kiest Dordrecht voor een bekende formule om de weg omhoog in de eerste divisie voor te zetten. Op stelmanier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. De samenwerking tussen de twee clubs uit de Rijnmond krijgt hiermee een nieuwe impuls. Boskaert is geen onbekende aan de Kromme Dijk. Hij vervulde deze rol al eerder met succes. Na een tussenstop bij de jeugd van Feyenoord en een korte periode als interim hoofdcoach in de Kuip, kiest hij nu voor een langer verblijf bij FC Dordrecht. De oud-verdediger heeft een contract tot de zomer van 2028 getekend. Voor Kuip betekent de komst van Boskaert een versterking van zijn eigen technische staf. De oud-international verlengde onlangs zijn eigen verbintenis en gaf daarbij aan dat hij zich in Dordrecht op de juiste plek voelt om door te groeien als trainer. Hij ervaart veel steun binnen de club en ziet het als een ideaal platform voor de toekomst. Het duo staat voor de taak om de resultaten van de afgelopen periode te verbeteren. Nadat de ploeg net naast de play-offs greep, ligt de focus nu op stabiliteit en aansluiting bij de top van de competitie. Door Boskaert nu voor langere tijd vast te leggen, hoopt de clubleiding die sportieve groei te realiseren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Pre Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zelfs als de focus volledig op de Formule 1 lijkt te liggen, laat Max Verstappen zijn eigen raceteam geen moment los. De wereldkampioen bemoeit zich tot in de kleinste details met de strategie en de data van zijn GT3-project, zo vertelt coureur Daniel Juncadea. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds Verstappen van zijn team geen simracers meer mag rijden tijdens Grand Prix weekends, gebruikt hij die tijd om op afstand zijn eigen team aan te sturen. Zodra zijn eigen werkdag in de Formule 1 erop zit, duikt hij in de telemetrie van de GT-wagens. Volgens Juncadea gaat de Nederlander daar heel ver in. Hij probeert technische snufjes en werkmethodes uit de koningsklasse direct te vertalen naar de GT3-wereld. De coureurs binnen het team merken dat hij alles volgt. Verstappen geeft regelmatig via de digitale weg instructies over de afstelling van de auto. Juncadea vertelt dat de passie van de Nederlander aanstekelijk werkt, al moet hij hem soms ook afremmen. Een GT-auto is technisch een stuk eenvoudiger dan een Formule 1-wagen, waardoor Verstappen soms de neiging heeft om te diep in de details te treden. Het uiteindelijke doel van zijn intensieve begeleiding is succes tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Daar stapt Verstappen zelf achter het stuur van een Mercedes AMG. Hoewel die auto al wat langer meegaat, is het team hoopvol. Door technische aanpassingen in de reglementen krijgt de motor meer lucht, wat de kansen op een overwinning op het iconische Duitse circuit flink vergroot.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alfred Schreuder en het Saoedische Al Diriyah gaan per direct uit elkaar. Na een dienstverband van slechts een half jaar heeft de club besloten om het contract met de Nederlandse trainer te beëindigen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De breuk komt op een cruciaal moment. Al Diriyah strijdt op het tweede niveau in Saoedi-Arabië volop mee voor promotie. Met nog slechts één wedstrijd voor de boeg staat de ploeg op de derde plaats, terwijl alleen de beste twee teams rechtstreeks promoveren naar de hoogste divisie. Door de recente nederlaag tegen Al Ahmar lijkt de clubleiding te hebben besloten dat de trainerswissel noodzakelijk is om alsnog te kunnen promoveren. De club bedankt Schreuder in een officiële verklaring voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière. Voor Schreuder is dit niet de eerste keer dat een avontuur vroegtijdig strandt. Eerder vertrok hij ook al vroegtijdig bij clubs als Ajax en Al Nassr. Toch hoeft de coach niet lang stil te zitten. Hij richt zijn vizier nu volledig op zijn rol bij de Duitse nationale ploeg. Als assistent van Julian Nagelsmann reist hij mee naar het wereldkampioenschap. Terwijl Alfred zijn koffers pakt, blijven zijn broers ook volop in het nieuws. Bart Schreuder is onlangs gepresenteerd bij FC Den Bosch, terwijl Dick Schreuder momenteel indruk maakt in de eredivisie met NEC.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.